Zes tracks die ieder iets te vertellen hebben, zonder dat daar woorden aan te pas hoeven komen. We luisteren nu naar een stuk van het in 2025 op dubbel LP verschenen album Marking a Boundary with a Turning Point van Art Bit en Radboud Mens. De track heet Projection.

Je hebt geluisterd naar de track Projection van het album Marking a Boundary with the Turning Point van Artbit en Radboud Mens. Eveneens uit 2025 is het album Electroacoustic Works voor Haldorophone van Martina Bertoni. Het instrument behoeft enige toelichting. Stel je een cello voor, met pickups, zoals bij een elektrische gitaar. In het instrument zijn luidsprekers verwerkt die het geluid van de snaren versterken en feedback loops tot stand brengen. De feedback is het eigenlijke doel van het instrument. Electroacoustic Works voor Haldorophone is Martina Bertoni's meest radicale album tot nu toe. De basis voor de elektroacoustische stukken werd gelegd tijdens een residentie in de legendarische Electron Music Studion, EMS, in Stockholm, die de in Berlijn gevestigde cellisten en componisten gebruikten om het merkwaardige instrument, oorspronkelijk ontworpen door Haldor Ulfarsson, te verkennen. Je luistert naar de track Number 1, Omen in G.

0: Je hebt geluisterd naar de track Number 1 Omen in G van het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Het volgende stuk is een beetje een zoekplaatje en een rare find. Het stuk heet Teilemenge 35B en is van Asmus Teachings. Ik trof het aan op een Mind the Gap compilatie CD uit 2004. Het is waarschijnlijk verwant aan het stuk Teilemenge 35A of Teilemenge 35C, die beiden ook in 2004 uitkwamen, maar dan op verschillende labels.

Je hebt geluisterd naar de track Teilmenge 35b van Asmus Teachings, uitgebracht op Mind the Gap nummer 52. Ook afkomstig uit een compilatie is de track 2030-942 van Disquiet Army. Het is een van de tracks die oorspronkelijk alleen op een compilatie verscheen. In dit geval als digital release bij Gizeh Records. Maar nu dus gebundeld door Disquiet Army zelf. Compendium 2005-2020. Een compilatie van compilaties dus. We luisteren naar 2030-942.

Je hebt geluisterd naar de track 2030-942 van het album Compendium 2005-2020 van Disquiet Army. Al met al valt er toch best veel te vertellen over stukken die zelf geen woorden nodig hebben. We zijn aanbeland bij Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit, waarin hij afreist naar de diepten van geluidsvelden, waar natuurlijke landschappen en menselijke aanwezigheid met elkaar verweven zijn. Deze keer heeft hij zich ondergenompeld in ruimtes in Bohemen, rijk aan geschiedenis en sfeer. Het vastleggen van de omringende resonantie van een burcht, de echo's in een kathedraal of een orgel, waar de titel van dit stuk, Verhani, naar verwijst. Gelaagde veldopnames die een verhaal over plaats, herinnering en ervaring vertellen. Terug in zijn studio mixte hij deze veldopnames met muzikale elementen en drones, afgeleid van een korte orgelopname waar het organische en het gecomponeerde met elkaar vermengd werden tot een soundscape.

Je hebt geluisterd naar de track Verhani van het album Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit. Already forgiven, never redeemed. In het Noors, alle reden til jit, aldri voor just. Voor zover ik dit kan uitspreken. Het is de titel van deze track die Francisco Zedde, een Italiaanse multi-instrumentalist, in 2020 opnam aan het begin van de coronapandemie. De opnames vonden plaats in Bologna tijdens het begin van de lockdown, in een sessie van een week in een kamer van 10 vierkante meter waar hij woonde en sliep. Het resulteerde in het album Dwell, in 2024 verschenen bij Midira Records. Je luistert naar Alle reden til jit, al drie voor just.

Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld, kunst, gezelligheid, planten, dieren en bacteriën en insecten. Maar niet natuurlijk, die dingen allemaal niet. Er is alleen muziek. Muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië, 1960. Wilson Miranda, Ring a Rockin'.

Don't Need van Deep Wound van hun demo uit 1983. Ja, een beetje het meest een van de twee bekendste nummers van hun. Die andere heb ik ook nog niet gehad. Maar ja, we deden geen afgezaagde liedjes hier bij Patapo Action. Deep Wound uit Amerika, Oostkust ergens. En daarvoor Wilson Miranda, Ring a Rockin' 1960. En dat was dan ja, toch in het Engels. Meestal doe ik Engels zingende Braziliaanse bands doe ik niet. Maar omdat het ook helemaal niet te verstaan is, dacht ik van ja, dat kan eigenlijk best wel. Rock'n'Roll uit Brazilië, 1960. Het is de tweede single van Niels Sedaka, geloof ik. Uit 1957, Ring a Rockin', Niels Sedaka, tweede single. Verder is het niet naar luisteren, alsjeblieft. Wilson Miranda, Ring a Rockin'. Brazilië 1960. En ja, het is zojuist Deep Wound. Nu gaan we verder naar Anita en de Edgar Boys. A la vie, l'amour. Uit 1980. En dat betekent iets van het kan vriezen, het kan dooien. Zo, of het in voor- en tegenspoed. Of niet helemaal duidelijk. Het is een heel obscure uitspraak, zelfs in het Frans. A la vie, l'amour. Het is moeilijk. Maar goed. En dat voor een Nederlandstalig lied. Ja, zij staat op het plein. Ze snikt. Haar vriendin, daar wacht ze al 2 uur op, want ze wil niet komen. Maar hoezo, waarom wacht ze dan als ze niet komt? Dus dat is al een vraag die me meteen enorm bezighoudt. Dan komt er gelukkig een hele leuke man aan. Of tenminste, het klinkt als een man. En nou, samen liefde wordt het ook meteen, omdat ze samen gaan dansen. Dus ja, zo kan het ook gaan. Hè? A la Villa Moor. 1980, Anita en de Edgar Boys. Alleen zie ik trouwens dat Deep Wound, Don't Need 1983, duurt maar 56 seconden. Dus daarom komt hij eerst nog een keer, Patapo Action.

Total Hate heette dat nummer. Total Hate, de Noise Kick remix. 2010 van The Destroyer. Van die ene plaat van The Destroyer en Noise Kick samen. Waarbij ze ook elkaars muziek hebben, denk ik dan, aangeraakt. Of in ieder geval weet ik dat dit is dus de Noise Kick remix van Total Hate van The Destroyer. Dus dat. En daarvoor Anita en de Edgar Boys uit West-Brabant, als ik het me goed herinner. A la vie l'amour. Ja, dus die vriendin moet optieven. Nu hoor je mijn hart kloppen. Er is zoveel geluk op straat. Je moet gewoon leven. Anita en de Edgar Boys. Misschien hebben die nog wel een leuk nummer. Ik ga dat verder uitzoeken. Daarvoor nog de herhaling van Deep Wound. Don't Need, 1983. Deep Wound uit Amerika, toch. Van de demo. Dan nu is het tijd voor muziek met wat fusgitaar. Je deelt je fuzz met iemand op straat en je luistert naar Patapoo Action. The Avengers is een groep uit Californië en ze hadden Be a Caveman in 1965 al met een heleboel fuzz. Dit is een B-kantje uit 1966 met veel minder fuzz, veel meer in de diepte gemixt. Ja, klote zooi, maar toch wel een mooi nummer. Dus ja, zo kan je het ook horen, die fuzz. Ja, of je dat nou mooi... Ja, dus dat... Ik beloof snel weer gewoon veel hardere fuzz deze rubriek. Dus dat, bij deze. The Avengers, I Told You So, 1966, Patapoo Action.

Na Fondo Jimmy uit 2018, Sampain, S-A-M-P-A-I-N. Nog nooit van gehoord, nooit eerder hier gehad bij Patapou Action. Geen idee wie dat eigenlijk is. Ik hoop meer van deze muziek te vinden in de toekomst. Na Fondo Jimmy, 2018, Sampain. En daarvoor The Avengers uit Amerika, I Told You So, met zorgvuldig verborgen fuzz die er echt wel in zit. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapou Action. Dan gaan we nu naar wat experimentele pop uit rond 1980. Dit is 1982 dan, de Duitse band Heute. Heute was natuurlijk de naam van het journaal. Vind ik altijd wel mooi dat die in de tijden van dat alles anders moet en cultureel, we gaan het allemaal veranderen, dat ze dan altijd nieuwsachtige items erbij halen om de belangrijkheid van het is niet zomaar iets. We gaan alles helemaal anders maken nu. Dat idee. Goed, dus dan noem je band Heute. Maar de band is dus eigenlijk twee mensen zijn het. Georg Alfred Wittner, die eigenlijk een acteur is. En Rolf Schobert. En dat is eigenlijk die lustige, der lustige muzikant. En de nog andere der muzikant. En de bla bla muzikant. Allemaal soorten muzikant. Ook rond die tijd. Op cassettes allemaal. Nu live in Stuttgart. Traurig lustig. Dus plus, min, traurig lustig. Tegenstellingen allemaal. Super interessant. Heute uit Duitsland. Traurig lustig. Live in Stuttgart 1982. Patapou Action.

0: Now wait a minute. One second. I've got it made. I like to say machine.
1: Sex Machine heette dat nummer. 1970, Dave Barker en The Aggravators. Dat is namelijk een productie van Bunny Lee. En niet van Lee Scratch Perry, van wie we eigenlijk altijd drie tracks van hetzelfde ritme draaien. Maar toch kan het, want Lee Perry heeft ook een aantal van deze gedaan. En dan mag op de een of andere manier toch... Of zo. Eerste van de drie was U-Roy, Straight to Big Youth Head, 1972. Achterkant van Hot Trick of Hat Trick. Ligt eraan welk label het is. Die hebben we al gehad hier bij Patpo Action. Dat rhythm komt je natuurlijk bekend voor. En dat is Butoo Girl. En ook wel Shocks of Mighty. Van echt, dat zijn echt van die, oh wat een Lee Perry track zijn dat. Maar schijnt Butoo Girl heeft die gekocht en ook weer doorverkocht. Dus het is een ritme waar een zooikeer Lee Perry bij betrokken is geweest. Of wat is gebruikt. De middelste, die had ik nog niet genoemd. Dat was Give and Take van Jeff Barnes. Nou, die is mogelijk dan wel door Lee Perry ook zeg maar opgenomen. Omdat er niet bij staat dat iemand anders dat heeft gedaan. En hij, nou ja, goed. In ieder geval, het internet is ook ingewikkeld. Jeff Barnes, Give and Take, 1970. Dus nog even voor de zekerheid, zojuist Sex Machine 1970, Dave Barker, Aggravators van Bunny Lee. Give and Take, Jeff Barnes, mogelijk van Lee Perry. En daarvoor de eerste van de drie, Straight to Big Youth Head, 1972, U-Roy van Bunny Lee productie. En daarvoor nog Heute uit Duitsland, Traurig Lustig, live in Stuttgart 1982. We gaan vlug wat punkmuziek luisteren. Je bent in de supermarkt en je luistert naar Patapoe Action. Hier is BGK uit Amsterdam, live in New York, 1984, CBGB's. Action Man gaan ze hier spelen. Opgedragen aan iemand, ik kan het eigenlijk niet goed verstaan en weet niet wie dat is. BGK, Action Man, CBGB's live, 1984, in augustus was het Patapoe Action.
2: Next song is called... Action Man, it's about Cherokee. Dedicated to Cherokee.

Bernard Herrmann. Uit de film Journey to the Center of the Earth, 1959. En ook echt opnames uit die film heb ik opgezocht. Dus dat, vaak is het dan weer later nagespeeld. Maar dit zou dan echt de 1959 opnames zijn. Het waren vier stukjes. Lost, Bridge, Gas Cave en Vines. Scène muziekjes uit die film. Dus reis naar het midden van het. Dat is zo'n rampenfilm. Prachtige film, 1959. Wat een onzin. Met licht onder de grond. Dat kan natuurlijk nooit. Maar goed, Bernard. Goed, ik kan, maar dan, wat natuurlijk wel kan, is het neerschieten van een satelliet. China ontwikkelt een raket om een satelliet uit de lucht te schieten. En de test met een eigen satelliet uit de lucht schieten was succesvol, zegt CNN. In 2007, dus het is zo niet echt heel nieuws. Maar toch wel even, ja, toch een wapendingetje. En daarvoor dan nog BGK live in BGK uit Amsterdam. Dus Balthasar Gerards commando. Live in New York in 1984, augustus 84 in CBGB's Action Man. Nu vlug naar Peru. Flor Palquenia. Flor Palquenia. En er staat tussen haakjes achter Teododia Ramos. Dus misschien is dat de echte naam. Of orkestleider, weet ik wat. Cervecita. Biertje. 2019 is het op YouTube gezet. Zou veel ouder kunnen zijn. Goed, er wordt veel over bier gezongen in Peru. Dat weten we intussen. Maar hier is er weer eentje. Dus, Flor Palquenia. Teododia Ramos met Cervecita. 2019, Padpo Action.

0: Zwarte Kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show, de nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare, het de BG Show regio content music team.

Ja, de luisteraar en amateur is weer afgestemd op de PG-show bij de Warme Amateur. Tussen 6 en 7 weer even wat regio-content even. Kantjes worden even aangeboden door de PG-service. Een stukje logistieke partner, commerciële partner ook hierheen van de PG-service. PG-show, sorry. Pardon. Er zit een stukje modulatie op de band. Dus even een mooi stijf uurtje regio content hier bij de amateur. Even een stijf uurtje. Ik hoop even dat de kantjes aan genoegen zijn en de ontvangst prima is. Gaan we even een mooie selectie draaien van hier. En voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. Luister maar heel gezellig mee.

Ja, ga mooi even stijven uurtje regio content draaien daar, hè? Hier bij de Worm Amateur. Luister gewoon even mee, hè. Het is vrijdagavond.

En tot een uurtje of 7 eventjes wat mooi stijf uurtje puur beste regio content. Hebben we weer even meegenomen. In de Aldi-tas, hè? Voor iedereen die afgestemd is.

Ja, de amateur en de luisteraar, het is even weer afgelopen hier bij de BG Show. Want het is even een uurtje voorbij, hè? Klokje tikt door. En een klokje zegt, het is afgelopen, even. Dus even, alles even op een rijtje. We begonnen met Tundra, met Nordlicht. Dat is de instrumentale versie van het kantje Noorderlicht. En dan was het een van sneeuwbaltrio's met uit de locatie Winschoten. Met de band van staal. Dan was het even een Spencer trio met Bobby Klein. Bobby Klein, dat is echt al onnozel eigenlijk. Met Diep in het Hart van Drenten. En dan was het even de Indigenous Peoples even achter elkaar. Dat was even Giorgio Mamani, Flor Margarita. Was even uit de regio Peru, dacht ik. Dan was het even Moonray met Comanchero. Regio Italië. Dan was het even Linkray met Comanche. En dan was het even Chikuli met Yapma Banana. Sorry, Yapma Bana Numera. En dat betekent, amateur, houdt niet voor de gek. Dat was even regio Bulgarije. Dan was het even Morning Light, locatie Nieuw-Weerdingen. En het kantje was even onbekend, maar het. Er is een hele mooie video bij gemaakt. Het is een video voor een huwelijk. En dan was het even de schorpioen met vergelijk hetzelfde kantje, de schorpioen. En dan was het even slotkoers, gospelteam slotkoers uit de locatie Vroomshoop met het Hemels Jubelfeest. Dan was het even heel mooi, was Nicolai Guta met Nou Doine, oh sorry, Nicolai Guta met Doine Numeradacha Oimuri. En dat betekent, amateur, als ik sterf, mijn vrouw, regio Roemenië. En was het even de Apollo Trio, regio Friesland, met Lijpei Ziekje. Niet in het Nederlands te vertalen woord, het Liepei, dat is eigenlijk onvertaalbaar. Misschien Lijpei komt er nog het beste bij in de buurt, dichterbij in de buurt, Lijpei Ziekje. En dan was het even Starlighters met de tranen. Stukje ervan. En dan nou nog even Albert Hendricks met Ga met me mee. En gaan de band verlaten. En keren volgende week wederom retour in Shalla natuurlijk. Even nee, kijk hoor, ja. Deze nog even zo. Nee, het moet deze. Nee. Ja, oké. Okay. Bedankt even voor het luisteren. Oké. Okay.